That's it. We hebben de rijen nacht gespeeld. In deze doo-wop special bij ons in de Rocking 50s. De Crew Cuts met Chaboom. Aanschließend de Rainbows uit Washington DC met Mary Lee. De Platters, Roses of Piccadilly. De Chatham Sisters met Yakety Tag. En am Schluss uit de New Yorker doo-wop scene. De Denliers met I Really Love You. Heute bij ons in de Rocking 50s. Een vocale groepen doo-wop special. Alright, Bruce Channel and Run, Romance Run. Here we go, rock and roll.